Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Radio Pro's via radiopros.be.
4: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store.
3: Maar ook via FM 88.0.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Pros. Jouw muziek. Jouw

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goedemorgen.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje.

0: Toyoteland.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

0: jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 of op de website. De VS stelt een nieuwe aanval op Iran uit die vandaag gepland stond. Dat schrijft Amerikaans president Trump op zijn sociale media. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel gevraagd hebben, omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaarstaat om aan te vallen als er geen akkoord komt. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar op een rekening staat waar niemand iets mee doet en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. Nu staat de verjaringstermijn op dat geld nog op 30 jaar, maar dat wordt een pak korter, nog maar 5 jaar. Highland-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom.
2: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
1: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maxima rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden opnieuw.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Jouw muziek.

0: sensation.
1: Zeer goedemorgen op deze dinsdag, de 19e mei. We openen met Nicole en Hugo. En goedemorgen, goedemorgen. Dat zei ik ook trouwens tegen jullie, de luisteraars. Een zeer oprechte goede dinsdagmorgen. En dit is Cat Stevens. Welkom in de ochtendshow.

0: Laten we toch maar rustig deze ochtend beginnen. En dat hebben we ook gedaan met Cat Stevens, Morning Has Broken. En dit is Wallace van der Velde.
1: Ik wil dat

volledig op zijn Antwerps. Wannes van de Velde vul deze nacht in de straten. De ochtendshow met af en toe een heel belangrijke nieuwsflits, zoals deze: de zoon van de vermoorde advocaat Claudia van der Stiegelen eist een confrontatie met de verdachte, maar die weigert. Dus de zoon die wil in confrontatie gaan met de 73-jarige hoofdverdachte die sinds zijn arrestatie vorig jaar voluit dat hij onschuldig is. Victor Flamé herkent Schutte formeel op de reconstructie, nadat de man destijds ook 3 keer op hem schoot toen hij zijn moeder wilde beschermen. Victor vindt het zijn taak om de waarheid te vinden. Dat zegt hun advocaat Walter Damen.

de tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken, een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan

Het was afgelopen zondag, 17 mei, 16 jaar geleden, dat Bobby Hans Hoebe ons heeft verlaten. De man die toch lichtaard om de kaart heeft gezet met het Bobbianenland, die eigenlijk nog steeds actief is. Ook ochtendgroeten kunnen worden aangevraagd, of een ochtendplaat. En we hebben er al eentje binnen die we straks gaan draaien. We blijven in de morning. En dit met een leuk deuntje van de George Baker Selection uit 75. Welkom in de ochtendshow. En dit is Morning Sky.

Het mag misschien vandaag een beetje meer zijn met beter weer, bedoel ik dan, hè? Een beetje meer beter weer, Rob de Nijs, die we wel vaker draaien, ik ben Radio Pros. En ik draai hem zeker heel graag terug in de tijd met deze grote Vlaamse vedette. Ik heb het over Lilian St-Pierre. In 78 deed ze nog mee voor met het Tour de Song Festival. Ja, ja. En ze strandde daar op de 11e plaats. Dus het was nog beter als de laatste editie van het Eurosong Festival. Want daar was het de 24e plaats. Het was natuurlijk met Soldiers of Love dat ze ons daar vertegenwoordigde op dat Eurosong Festival. Die eigenlijk voor mij weinig betekent. Het ligt me niet zo nauw aan het hart. Maar dit is Ik Wil Alles Met Je Doen.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

was er eentje om uit het bed te donderen. Deze Flair en Obladi Oblada. De ochtendverzoekjes of de ochtendplaat die wordt aangevraagd. Er is er eentje al op komst en dat is deze van Bobby Prins. Heel speciaal op vraag van Molly uit Aarschot.

Op vraag van Molly uit Aarschot, deze van Bobby Prins en Eens schijnt voor jou de zon maar weer. We hebben er even het verkeer bij genomen, dus we gaan de belangrijkste puntjes er even uithalen. Er is een file gemeld op de Brusselse binnenring vanaf Halle tot Huizingen. Er is ook file vanaf de A12 vanaf Lommerzeel tot Wolvertem, eveneens richting Brussel. Er is ook file in Lummen-Leuven vanaf de A2 in Holsbeek tot de Wildzeele richting Leuven. File in Brussel binnenring vanaf Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningsloo. Dat heeft te maken met de brug in Vilvoorde. Er is file op de A12 vanaf Schelle tot Aanslaar richting Antwerpen. Er is sterk vertraagd verkeer op de E403 A17 ter hoogte van Aalbeke richting Doornik. En tot slot nog een file op de E40 vanaf Haasloeren tot Berchem. En dat is allemaal richting Brussel.

Voor zij die de files moeten trotseren, en zeker richting Brussel. En dat is ondertussen nog eentje bijgekomen, van Wetteren tot Merelbeke. Daar is ook deze morgen alweer koekenbak. Bart Keil, onderweg. En mag dit dan zeker een troost zijn voor al diegenen die onderweg zijn. En dit is Remo van het Groenewoud. Tja, tot het reclameblok.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hiersie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Jouw muziek, jouw radio.

La solitude. Laura Pausini. Een vraagplaatje vanuit Spanje, Tenerife. En dat van Mark en Christian. Ze vroegen een nummer van Ray Franky. Het vraagde heb ik niet gevonden, maar ik heb er een ander gekozen. In de schaduw van de palmen. Misschien de palmen van Spanje. Ray Franky.

zou wel eens kunnen in de schaduw van de palmbomen van Spanje. Want het was een vraagje van Mark en Christian uit Tenerife. En ik denk dat daar het weer zal beter zijn dan hier bij ons.

Aaron Blommaert, Beter Zo. En zo gaan we stilaan naar het tijdstip van 8 uur in dit eerste gedeelte van de ochtendshow. That's right.

als voorlaatste. We hebben er nog deze van Peter Gabriel bij, Don't Give Up. En zo gaan we naar de wissel. Straks zijn we er terug in deel 2 van de ochtendshow. En ook nog melding van een heel opmerkelijke verjaardag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Feitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
4: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
3: Maar ook via FM 88.8.
4: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
3: En DAB+.
5: Pros FM.
3: Jouw radio.
6: Piet Vermeijer. Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
7: De Ochtendshow.

We openden ons tweede deel met Fats Domino, Forever, Forever. En wat ik zei, dat we toch nog een opmerkelijke verjaardag hebben. Hij is al gepasseerd in de verjaardagsdatum, maar een verjaardag te laat is toch niet vergeten. Deze week was acteur Anton Kogen jarig. Anton Kogen, die kennen we van de Paradijsvogels, de collega's Merlina, Postbezig, Skulder Zipken, Wittekerke, Zonenstad en De Kampioenen. En deze persoon is deze week dus ook 80 jaar geworden. Maar jammer genoeg heeft hij het niet kunnen thuis vieren. Want de acteur is momenteel in het revalidatieziekenhuis in Inkerdaal. Commissaris Maigret, alvast nog een heel late, late verjaardag. 2, 3, 4. En ik koos een nummer. Anton Kogen is woonachtig in Oost-Vlaanderen. In Aichem. En dat is zijn buurman, Jan de Wilde.

hier hebben. Dat was nog eens voor de laatste verjaardagsgroet aan acteur Anton Koven of commissaris Migrain, de naam die hij kreeg in de serie van Megamindy. Deze week 80 jaar geworden. En Jan de Wilde is een buurman van Anton Koven hier in Eichem. En dit is uit de tijd nog eens Shana. Jaren 70, jaren 80. En Chiquitita.

Nederlandse cover van de Zweedse groep ABBA, Chiquitita. En dit is nu gebracht door Shana. Dit is Johnny Walkleden, Inzanger. Goedemorgen, dit is nog steeds de ochtendshow tot 9 uur.

zeker eentje voor zijn die al een tijdje wakker zijn. Deze Inzaër. Ik zou het niet willen om dit om 7 uur 's morgens. Dit is Arlie. Roses.

0: Het weerbericht.
1: Inderdaad, dat nemen we er ook graag eens bij op deze dinsdagmorgen. Vandaag, dinsdag, wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. De maxima schommelen tussen 12 graden in de Ardennen en 15 à 16 graden in Vlaanderen. De wind is matig uit het zuiden. Dat voor wat de dag betreft. Vanavond en tijdens de nacht van dinsdag op woensdag is het nog vaak zwaar bewolkt met soms intense neerslag die vanuit het westen het naar het centraal deel van het land gaat. Een onweer is zeker niet uitgesloten. In het noordwesten van het land wordt het snel droger met wat meer opklaringen. In het zuidoosten vallen er ook soms minder intense buien. De minima liggen tussen 8 en 13 graden. En dat bij een matige wind die draait naar het zuidwesten. Morgen woensdag is het ook nog wisselvallig met vaak veel bewolking. En vooral in de voormiddag periode van regen of buien. Het wordt wat zachter met maxima van 14 graden in Hoogevenen tot 18 à 19 graden in het centrum van het land. Afhankelijk van de opklaringen en de zonneschijn. Aan zee wordt de wind vrij krachtig uit zuidwest met rukwinden tot 65 km per uur. In het binnenland is het zuidwestelijke wind matig en kunnen de rukwinden oplopen tot rond het 50 km per uur. Dus we zitten nog niet aan de zomer, maar zoals beloofd zou het dit weekend beter moeten worden.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 16 mei. Onze topper DJ Walter met muziek voor iedereen in alle genres. Be there, ambiance verzekerd. Zondag 17 mei. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.
2: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

Onze supertip van de week, Corina Bandolero. En wie eigenlijk Corina niet zo heel goed kent, kan ik gewoon maar meegeven dat Corina de achtergrondzanger is bij de live optredens van Willy Sommers. Moet je maar eens attentie op doen als je naar een live optreden gaat van Willy Sommers, dan hoor je op de achtergrond Corina. Onze superdip van deze week was dat. Dit is Level 42, Heaven in My Hands.

Level 42 was dat. En voor zij die iets later hebben ingeschakeld, wil ik toch nog dit heel belangrijke nieuwsfeit meegeven. En dat is meer bepaald over de zoon van Claudia van der Stichelen, die op 28 oktober in Sint-Lievezoutem, op 2023 in Sint-Lievezoutem, om het leven is gebracht. De zoon van Claudia van der Stichelen, heeft aangedrongen op een confrontatie met de 73-jarige hoofdverdachte, die sinds zijn arrestatie vorig jaar volhoudt dat hij onschuldig is. Victor Flamé herkende de schutter formeel op de reconstructie nadat de man destijds ook 3 keer op hem schoot toen hij zijn moeder wilde beschermen. Victor vindt het zijn taak om de waarheid te vinden. Dat zegt zijn advocaat Walter Damen.

0: nu voor mij.
1: We kunnen zeker niet de advocaat van de duivel spelen. Maar natuurlijk, ja, het is erg als dat zoiets gebeurt. Dit is Chris Isaak, Blue Hotel.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18 of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Plus. Jouw muziek.
6: Jouw radio.
7: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

het leven is. Wat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

Dat was Sam Horis, Rak. En we geven even nog een blik op het verkeer. Op de N9 tussen Industrieweg en de R4 Rooihamlaan Gent richting Gent is er een ongeval gebeurd en de rechterrijstrook is daar verspeld. Eveneens file op de R4 richting Gent vanaf Zelzate-Oost tot Zelzate richting Zelzate zelf. Dus een Gent-Zeehaven, daar hebben we het over. Er is ook file op de E313 A13 vanaf Massenhoven tot afrit Antwerpen-Oost richting Antwerpen. Er is eveneens nog file in Brussel op de binnenring vanaf het viaduct Vilvoorde tot Diegem. Eveneens file op de E40 A10 ter hoogte van Ternat richting Brussel. Er is file op de buitenring in Brussel vanaf Groenendaal tot Hoeilaert. En er is eveneens nog file op de binnenring vanaf Wemmel tot Vilvoorde Koningslo. Dit lijkt mij toch een van de belangrijkste files te zijn die we kunnen melden. En dit is Phil Collins, You Can't Hurry Love.

Als de wereld morgen eindigt, was even de verkeerde schuiver aan het betasten. Udo, ik heb nog twee platen voor jullie. Eerst is Helmut Lotto Nooit Meer Alleen. En daarna nog One Direction, What Makes Your Beautiful. Vrienden, luisteraars, bedankt voor deze ochtendshow bij te wonen. En ik ben er graag deze namiddag terug met Siesta. Dus, we horen elkaar terug iets na 2 uur. Bye bye!

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Zo mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Verlinde beslist, schrijft het Nieuwsblad. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Verlinde wil de maatregel uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
3: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
2: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
4: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
2: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
5: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
2: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2e moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig, omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Jouw muziek.

Ziezo, beste vrienden en vriendinnen. 9 minuten na de klok van 9 geworden. Hier bij jouw Radio Proost. We zijn erbij ter vervanging van Jo van Aalst. Paul de Leeuw, vlieg met me mee. Ook een dankwoordje aan onze vorige collega, hè. Niemand minder als Piet Vermeer voor de ochtendshow. Die hoorde je deze namiddag nog eens terug met zijn siesta. We zijn erbij tot 11 uur. En ja, we gaan wat plezier maken, hè. Dat doet onze dingdong Jo ook. Gaan we door met deze van Christophe en 7 zonden. Van harte welkom. Goedemorgen.

als je pas inschakelt. Hele goede dinsdagmorgen hier bij jouw Radio Pros. Jan Smit en de drie DJ's zouden er moeten zijn, denk ik. Ja, ik weet het niet. Het is ook vroeg. Maar goed geslapen, dus we kunnen er tegenaan, hè. Dinky Toys. Declaration de amor.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Berksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Goedemorgen. Dit is jouw Radio Pros 88.8 FM.
5: Raf Vermoezen.

zijn vandaag dinsdag 19 mei met de Sunset en de Megamix hier bij jouw Radio Pros. Ja, ja. De vervanging van onze Jo van Aalst ben ik het dus van de partij. Even wat rustig houden. Kloezel, altijd heb ik je lief.

0: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

1963. Ja, waren we er nog niet bij hoor. Roy Orbison en In Dreams. Hier bij jouw Radio Pros. Zo dadelijk Jan Biggel. Maar eerst nog de Commodores. Easy.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Jussi, Sepp en Laatmaar hier bij Jo Radio Pros. De vervanging van Jo van Brabant. Nog een paar dagen op onze tanden bijten en dan komt de zon. Ja, zeggen tot 28.

Je dinsdag voormiddag en al feest op de radio. Ja, ja. Wat wil je meer? Zon nog, ja. Dat er binnen donderdag geven ze al beter. En dan vrijdag en Hans het weekend. Top weer. Nog twee platen nog voor 10 uur. Straks Frans Bauer. Maar eerst deze Sylvester en You Make Me Feel.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

De gebroeders Rassing en een feest op de camping. En hartelijk welkom in het tweede gedeelte. De vervanging van onze Jo van Aalst. Nog een heel uur wat leuke liedjes op onze playlist staan. Dat kan ik je al beloven. Tot 11 uur. Ed van Bever is zijn baard aan het afdoen, zijn haar aan het goed liggen. Ja, allemaal goed. Dolly Dots en Radio.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM. Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.
1: Kopje koffie?

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Jouw muziek. Jouw radio.
4: Raf Vermoezen. Op Radio Pros.
5: Ze kiezen mij een naam. Geloof dat ik droom.

Jones, Robert Jacchetti en I Save the Day. En de volgende, die is voor ons Molly Ken uit Aarschot, Larissa en...

onze Larissa en kleine vogel. We gaan eens op de weg, hè. Henk Wijnhaard. En met de vlam in de pijp.

Super tip van de week. Corina en Bandolero. Nog een ganse week te horen hier bij jouw Radio Pros. Princess C.

0: Rudersko, hier bij jouw Radio Pros en Botan Anna. En onze Ed is er ook al bij. Heeft er zin in hoor, ja ja ja. Zo dadelijk Simon Keizer.
1: Radio Pros, de radio met eigenheid.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Raf Vermoezen. Radio Pros. 88.8 FM.

pompelen. Maar dat moet nog even wachten, hè. Etje, nog even wachten, hè. En nog een paar platen te gaan. Zoals deze van John

uur geworden. Ziezo, dit was mijn bijdrage voor vandaag. Ik heb nog twee platen voor jullie. Zo dadelijk René Schuurmans. Maar eerst deze James Brown met Living in America. Zo dadelijk is er onze Ed van Bever met zijn middagradio.

0: Radio. Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Jouw muziek, jouw radio.
1: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

0: Nummer afkomstig van Smokey en wij kwamen terecht in het jaartal 1977 met Living Next Door to Alice. We zijn alweer dinsdag ondertussen bijna 10:04 geworden. Van harte welkom hier bij Radio Pros in ons programma Middagradio. Ook wij zijn er alweer bij tussen 11 en 2:00. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Raf Vermoezen. Je hebt dat goed gedaan, makker. Zeker alvast. Ja, Rafken. Tot de volgende keer. Tot wanneer? Tot wanneer?
1: Tot morgen.
0: Tot morgen, allee. Oké. Hier is Bonnie M met 78 en dat met Peter Mann.

King of Rock and Roll, deze Elvis Presley hier bij Pros en You're the Devil in the Sky. We gaan het tempo even wat verhogen, jammer, met muziek van Status Quo en What's Your Proposing?

Het is en blijft gewoon een topnummer, dit van Patricia Pai en What's That Lady With My Man. Dit is de Nick Straker Band, lieveren, en A Walk in the Park. We zijn exact 6:30 over 11 geworden.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.

muziekje uit 1983. John Spencer hier bij Pros met een steel guitar en een glas of wijn. Een glaasje wijn, jabbel. Van John Spencer naar Danny Fabry is voor ons een hele kleine stap, niet maar. Hier is hij met Een meisje voor altijd.

Geweldige plaat van Roxette hier op de radio. Listen to your heart. En je krijgt ze gewoon weg 24 of 24. Al je favoriete muziek. Even dieper terug de tijd in met muziek van Donny Osmond en Puppy Love.

Even een rustige plaat tussendoor van Sheriff Dean en Do You Love Me. Dit is Michael Nesbitt en zijn First National Band. En dat met het nummer Silver Moon.

0: alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
0: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 16 mei. Onze topper DJ Walter met muziek voor iedereen in alle genres. Be there, ambiance verzekerd. Zondag 17 mei. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.
2: Luister nu naar Radio Proost via radioproost.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
3: Proost FM.
2: Middagradio.
4: Ed van Bever.

Een van die vele grote hits van Luc Steno. En dat met Voordat je slapen gaat. De volgende plaat werd aangevraagd door Luc Parewijk. En hij vroeg deze plaat aan van Jan de Wilde. En hier in Aichem.

Roy Orbison met Only the Lonely. Dat zijn zo van die nummers die eeuwig zullen blijven bestaan, uiteraard, vrienden. We gaan richting het nieuws en het weerbericht, maar eerst in dit geval nog een tweetal nummers te gaan. Donny Elbert, die komt er nog aan met I Can't Help Myself. En ook nog deze plaat van The Surfers, en dat met Windsurfing.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
1: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Hermans stopt meteen met optreden. Alles wat nog gepland stond, wordt geschrapt. Dokters kijken nu hoe ze zo kwalitatief mogelijk verder kan leven. Margriet Hermans is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Brotaars van Child Focus.
2: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
1: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder. Plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
3: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
1: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. Politie en parquet onderzoeken de zware ontploffing van afgelopen nacht in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar 2 huizen raakten wel zwaar beschadigd en in de buurt vlogen verschillende ramen stuk. Ook ontwijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pros.

Muziek van ABBA uit Zweden en het nummer ontstond in 1979 met I Have a Dream. En als je het mij vraagt, hun dromen zijn allemaal uitgekomen uiteraard, want ze hebben heel wat mooie nummers achter hun naam staan. We zijn ondertussen op deze dinsdag 10 minuten over 12 geworden. Ik wens jullie van harte welkom in ons tweede gedeelte en aan iedereen en smakelijk eten zeker en vast. Muziek van de Manhattan Transfer en Chanson d'Amour.

Uit het mooie bouwjaar 1961, deze van Helen Shapiro en Walking Back to Happiness. Zo dadelijk muziek van Frankie Valli en het nummer 8 Grease, maar eerst deze van Hot Chocolate en Yo Sexy Thing.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Dit is FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+. Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Allee, dankjewel. Jetty Paletti en oh, wat ben je mooi. Elk feestje geslaagd, zeker en vast, met Jetty Paletti. Hier is Laura Lynn en van maandag tot vrijdag.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Berksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Mooi dat nummer van Mieke en dat met Droomland. We blijven in Nederland met Frans Bauer en Als sterren aan de hemel staan.

Fantastisch toch dat nummer van de Bee Gees uit 1978 en Too Much Heaven. In dit gedeelte nog een tweetal nummers te gaan. We hebben ook nog een plaat die moesten we gaan draaien vanwege Johan en Frida uit Herzelen. En het moest eentje wezen van Bryan Adams met You Belong To Me. Die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst nog deze van Tavares. And Heaven Must Be Missing an Angel. Tot straks allemaal.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Dit is Radio Pro's. Pro's FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pro's.

Fantastisch nummer van de Gibson Brothers. En dat met Non-Stop Dance. Inmiddels zijn we aanbeland aan ons derde en laatste gedeelte alweer van ons programma Middagradio. We zijn exact 5:30 geworden op deze dinsdag. Hier is Show Waddy Waddy en Under the Moon of Love.

Ja, deze kerel heeft een monsterhit gemaakt en uiteraard heeft hij heel veel geld verdiend aan dit nummer. Patrick Hernandez en dat met Born to be Alive. Allemaal te beluisteren via Radio Pros. Dadelijk bel ik heb terug de tijd in met Black is Black. Maar eerst deze van Belle Perez en El Mundo Bailando. Goedemiddag.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
3: Internetradio, pc en smartphone.
2: Maar ook via FM 88.8.
3: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
4: Pros FM.
2: Goedemiddag Radio.
3: Ed van Bever.

Isabelle A. in onze middagradio met Jij mag altijd op me rekenen. De volgende plaat werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En ze vroeg deze plaat aan van Stef Eckel. En daar heb je vrienden voor.

Gewekt nummer van Dina Rodriguez en Esther Amor Perdido. Zo dadelijk komt Moustache even langs in onze middagradio. Maar eerst lekker luisteren naar deze Duitsstalige wereldhit van Marianne Rosenberg. En ik ben wie du.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid.

Margriet Hermans met Lekker Blijven Hangen. Het was een speciale remix. En die moesten we draaien vanwege Nonkel Eddy. Voor de gelegenheid gaan we naar Valencia. Dat doen we met, inderdaad, Eddy Wally.

nooit vervelende muziek hier bij Radio Pros. Een van die geweldige platen van Pussycat, en dat met Mississippi. We naderen zowat onze middagradiovrienden voor deze dinsdag. Ik wens jullie zo dadelijk veel plezier met onze goede vriend en collega Piet Vermeer met het programma Siesta. En morgen zijn we helemaal terug bij jullie. Zelfde tijd, zelfde zender uiteraard. Twee platen nog, UB40 met Rat in My Kitchen. Zou ik niet graag tegenkomen. Maar ook nog deze vrienden van Vanessa. En dat met Upside Down. Nog een fantastische dinsdag. En tot morgen allemaal.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
4: Siesta op Radio Pros.

Hier bij Radio Pros en natuurlijk ook hier in Siesta konden we er echt niet aan uit om vandaag te beginnen met Margriet Hermans, die net op de middag het bericht verspreidde in de media dat met diepe droefheid en ongeloof delen familie en management van Margriet Hermans mee dat er recent kanker werd vastgesteld bij de 72-jarige zangeres en tv-persoonlijkheid. Dat klinkt in een verklaring. Dus Margriet stopt met onmiddellijke ingang met haar publieke leven. We konden niet meer doen als met deze beginnen. En natuurlijk denken wij ook aan al onze luisteraars die eveneens met kanker te kampen hebben. Want het is een ongelooflijke ziekte die moeilijk te bestrijden is. En dit net na het kom op tegen kanker fietsweekend die we afgelopen weekend hebben gehad. Als voorlopige herdenking aan het goede werk van Margriet draaien we nog een tweetje bij. Bemin me, maar laat me vrij. En hopelijk bestaat er toch een middeltje dat Margriet nog een tijd bij ons mag blijven.

Vlaanderen kan niet genoeg Margriet Hermans beminnen in wat ze nu moeten meemaken. Maar ja, er zijn nog zoveel mensen die hetzelfde meemaken. Vandaar dat ik het algemeen aanhaal dat dit voor iedereen een troost mag zijn. En vandaag staat ook onze lijn open voor een plaatje te vragen. En als je er zin in hebt, mag je steeds iets vragen als je iemand kent die ook met dit probleem zit, kanker. Voilà. Dit zijn de Walking Brothers. The sun ain't gonna shine anymore.

Eens iets anders op de radio. En dan nog van Eva de Rovra. Wie weet wat de zomer brengt. Ik kan het misschien raden wat de zomer gaat brengen. Ja, misschien wel 1000 mooie dromen. Gebracht door de Nachtegaal van Limburg. En daar heb ik het over Dana Winner. Goedenamiddag. Welkom in Siesta.

Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop

veel van onze luisteraars aan een droom gedacht hebben bij dit nummer 1000 mooie dromen, Dana Winder. En dat die dromen natuurlijk mogen uitkomen, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Dromen van iets en hopen dat het uitkomt. Maar ja, het lukt niet altijd. Dit is ABBA. The winner takes it all.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

Onze supertip van deze week, Corina Bandolero. En vol zulke in de wandelgangen verdomme heb je zou ze heel binnenkort ook eens te gast zijn hier bij ons in de studio. Voor de fans van Guns N' Roses, u kunt ze gaan bewonderen volgende maand op 28 juni in de Afwasdom. Knocking on Heaven's Door.

Het zal wel genoteerd staan in de agenda van de Guns N' Roses fans. Zondag 28 juni zijn ze in Antwerpen in de Afasdome. Ik heb ook zo'n vermoeden dat je heel vlug zult moeten zijn om nog een kaart te kunnen bemachtigen. Want het was toch een van de wonderbare groepen uit de jaren 70-80. De volgende is op vraag van Johan en Frida uit Herzelen. Heel toepasselijke plaats, vroeg hij. En hier is ze dan, Johan en Frida. Speciaal door jullie gevraagd. Jannes, eens.

0: vraag van Johan en Frida, deze Jannes en Eens.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.
1: Radio Bos. Jouw muziek, jouw radio.

Een nummer over de hemel, Heaven. Bryan Adams, die ook later dit jaar België bezoekt. Ook eveneens in Antwerpen, maar zal ik later nog eens meedelen. Heel wat reacties op het bericht van Margriet Hermans bij het plotse stoppen. Want ja, ze is toch 40 jaar bij ons in de schijnwerpers geweest. En wie graag een steunbetuiging doet voor zangeres Margriet Hermans, een steunbetuiging wil achterlaten, kan dat doen via www.margriethermans.eu. En mocht je het doen, zet er misschien ook eens even de naam van de Radio Prozzer bij. Het zal er veel steun geven. En dit is Soft Cell. En die hebben het over Tainted Love, bedorven liefde. Stop.

Bedorven liefde, Tainted Love, Soft Cell. Met de volgende plaat gaan we naar Nederland met Susanne Freek, die ons vorig jaar ook een beetje verraste met heel negatief nieuws. Maar ja, daar lijkt het toch een beetje.

als iemand een beetje bekend is en ze brengen zo oneerlijk nieuws uit, dat dat een beetje grijpt naar vele mensen. De keel. Terug naar 84 met Julio Iglesias en Willie Nelson. To all the girls I loved before.

van wie ik heb gehouden. Als we er nog een paar jaar bij doen, zou het misschien eens wel het lijflied kunnen worden van Ruben van Gucht. Maar van iemand houden is zeker niet verboden. Het is ook niet slecht bedoeld. Hoor. Kiss, die gaan we er ook bij nemen tot 3 uur. Tot het tweede gedeelte van Siesta. Graag tot straks.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Siesta op Radio Pros. Dat is pas genieten.
5: Waar je ook bent,
6: waar je ook luistert,
5: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

zeer bekend, eind jaren 80. Petra, eindeloos liefdesverhaal. Trouwens, nog in 93 en 99 deed ze mee aan het Eurosong. Maar ze schoorde slecht, joh. Het is niet gemakkelijk meedoen aan het Eurosong. Deze zou misschien eens moeten proberen, maar ik denk dat het ook een sisser zal worden. Al kan ik toch misschien wel goed zwemmen in de zee. Dit is Bart Peters.

Deze zou je wel eens het evenementenpaardje van de VRT kunnen noemen, Bart Smeeters. Hij duikt nogal veel op in de verschillende programma's van de VRT. Onder andere ook als het Sinterklaasfeest is. Ja, dan is hij ook alles van de partijen. Dit is Tony Christie.

De date, wat ik deed voor Maria, maar wat hij nou eigenlijk gedaan heeft, dat weten we nu eigenlijk nog niet, hè. Maar het was toch een leuk nummertje uit de tijd van Tony Christie. Dit is Brotherhood of Man.

0: In 1976 wonnen ze voor het Verenigd Koninkrijk het Euro Song Festival met Save Your Kisses For Me, die we misschien ook eens in een van deze afleveringen van Siesta zullen draaien. Maar dit was nog wel ook een bekend nummertje van haar. My Sweet Rosalie.
1: Het is alweer tijd voor Nostalgie op de radio. Met Piet Vermeijer.
0: Inderdaad, we blijven bij de nostalgische plaatjes. Maar blijven we dan ook in 74. Met deze leuke hit van Nico Haak en de Paniekzaaiers, voor zij die hem nog kennen trouwens. Foxy Foxtrot was eigenlijk zijn bekendste, maar dit was even populair. Welkom in Siesta, Honky.

Dick Pianissi. Ik hoop dat jullie meegedaan hebben in de huiskamer. Met deze Leukert uit de jaren 70. Nico Haak.

Dit was zowat een beetje een ode aan Radio Veronica in de tijd. Veronica, sorry, Peter Koelewijnen. Trouwens, als we daarover hebben, over de Vrije Radio. Zondag brengen vele radio's een ode aan 45 jaar geleden. 24 mei 81 ging Radio Maeva officieel de ether in via de 103.5 FM. En wat toen begon als een gedurfde radioproject, groeide in korte tijd uit tot een populairste radiostation van Vlaanderen. Zo overtreft ze zelfs de BRT toen nog. Dus mogen we zeker niet vergeten dat dit toch wel de grote pioniers geweest zijn van de beginnende vrije radio's. En zoveel jaar later zijn wij nog altijd bezig. Het zij dan in een hele andere vorm, via internet, stukje FM en nu ook al de DAB+. Dit is Golden Earring, Radar Love.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

was nog eens een keer Mieke met Engelbewaarder. De versie van Mieke, want er zijn al zoveel ongelooflijke versies van Engelbewaarder dat je ze nauwelijks nog kunt bijhouden. Het zou eigenlijk niet mogen. Ik vind dat het niet mag. Origineel was het van Mieke uit de tijd. En dat zou zo moeten blijven. Terug naar 1981. Met de Jamaicaanse zangeres Gracie Jones. Zo'n beetje een clubzangeres. Als ik dan zeg club, dan bedoel ik de speciale clubs waar je op een heel speciale manier terechtkomt. I've seen that face before.

Misschien vragen vele luisteraars zich af, wat is nu het verschil van een club of een dancing? Ja? Club is eigenlijk zowat een beetje waar je lid van bent. Zoals je ook kunt lid worden bij Radio Pros. En een dancing is vrij toegankelijk voor iedereen. Ah, dit nummer werd ook wel in de tijd gedraaid in de dancings. Trouwens, in 2015 trad deze dame nog op het Cactus Festival in Brugge. En in 2016 was ze zelfs de headliner op Rock Zottegem. Met de volgende gaan we naar het andere, of het nieuwe reclameblok. Piet Veerman, Sailing Home. Hallo Radio Pros, goedemiddag. Huh?

0: grote geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM, de muziek waar je van houdt.

Even terug naar de jaren 80 met Lionel Richie, Sena. Misschien had je daar wel iets apart gehoord. Dus even de microfoon een beetje naar beneden vergeten te trekken. En ja, als de fans bellen, ja, dan moet je er ook aandacht aan geven. En inderdaad, we hebben een telefoontje gekregen van Johan uit Herzeren. Johan en Frida. Heel goede fans van Radio Vros. En hij vroeg een nummertje aan, heel speciaal. En ook een heel mooie videoclip, Johan, je hebt gelijk. Nu ga ik het toch eens proberen duidelijk te zeggen wie het is. Hè. Gaan Wizia Dutko Wiak draaien. En The Drunken Singer. Man, man, man. Wat een uitspraak. Maar zeker wondermooi.

heel speciale naam. Wizia Dutko Wijak. De Drunken Sailor op vraag van Johan. Ja. Ik krijg een bericht, ja. Uw microfoon stond erop. Ja, ik weet het, ik weet het. Het zou nu toch geen doodzonde zijn voor die ene keer. De voorlaatste plaat van vandaag is deze van George Baker Selection. Beautiful Rose uit 77.

George Beger, een oude Nederlandse rat in het muziekvak. Ja. Het was weer druk vandaag met de berichten. Ook eens telefoon. Maar ik was er alweer ontzettend graag bij vandaag. En ik ga het eruit met deze van Pascal Laurent. Kom terug. Straks veel plezier met Gerrit de Groot. En wat mij betreft, tot donderdagmorgen om 7 uur voor de ochtendshow. Bye bye. Dag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
2: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting, maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
1: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. In het onderzoek naar de dood van een man van 47 in Tienen zijn 3 verdachten opgepakt. Dat laat het parket weten. Het gaat om de ex van het slachtoffer, een vrouw van 42, zijn zoon van 20 en een vriend van de zoon, van 19. Het slachtoffer overleed afgelopen donderdag in zijn eigen woning. Al snel bleek dat hij gewelddadig om het leven werd gebracht. Alle verdachten ontkennen wel elke betrokkenheid. En de ebola-epidemie die op dit moment woedt in Congo kan nog lang aanslepen. Daar waarschuwt de WHO voor. De vorige epidemie duurde 2 jaar en voor deze variant is er geen vaccin. De WHO onderzoekt wel welke kandidaatvaccins of behandelingen beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden. In Congo kwamen nu al zo'n 130 mensen om door ebola. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Ik kan het zo mooi zeggen. I want to break free. Misschien was dat wel het beste dat hij kost hebben. Dat die vrijgezel bleef, die Freddie Mercury. I want to break free was een van die grootste hits van Queen. Fijn dat je afgestemd bent op Radio Pros. Fijn dat je luistert naar Hits in de Spits. Ik heet hier van harte welkom. Dankjewel aan onze lieve schatten die voor mij zaten in de siesta, de ontbijtradio en de andere programma's die er geweest zijn. Ik denk bijvoorbeeld Ding Dong Yo, Edje van Bever en onze Piet Vermeer, die was er ook bij met zijn siesta. Goed, dinsdag is het vandaag. Dat is al de tweede dag van de week. Ik hoop dat je ook alweer een leuke dag hebt gehad. En dat je nu kan genieten van de muziek die ik voor jou kan brengen. Allee, BZM, die mogen ook nog eens meedoen. Ze gaan dan terug even naar Nederland met Just an Illusion.

komt, is het altijd wel fijne ambiance, dat weet je ook wel, hè. De groeten uit de feesttent, ze treden regelmatig wel in een of ander tentje op, ofwel in grote concerten en dergelijke mee. Dus ze zijn dat wel gewend. Onze Philip Dazen met zijn groep The Swoop. Enfin, wij gaan eventjes terug naar, we blijven eventjes bij Nederland zitten, hè. Gerard Joling is een van die populaire zangers nog altijd daar. Gebouwd of ongebouwd, dat weet ik niet. Dit is Liefje.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Bos, goedemiddag.

Net voor de boodschappen had ook nog Frank Ferrari met zijn Monza. En dat is een plaatje over zijn hond. Hij was daar ook een keer in en zo verder. Dit was dan weer Franstalige muziek van onze Frans Gal en Barbacar. Jawel, het is tijd geworden voor een lekkere dansplaat op jullie los te laten. Dance All Over Me, dan heb ik het nog eventjes over Mr. George Ezra. Goedemiddag allemaal.

Dance All Over Me, geweldige dansplaat van onze George Ezra. Dan gaan we zometeen een plaat draaien van Corina, de supertype van de week. En dat is met deze Bandolero. Lekkere plaat zou ik zo maar zeggen. Maar eerst is het hoogste tijd geworden dat we eventjes wat gas gaan terugnemen. Een rustmomentje in het programma, want het is dik 16:30 gepasseerd. Wat krijg je van mij als twee platen? Maria Carey kan je verwachten met Without You. En deze Nederlandstalige plaat van onze Frank Boeiengroep. Ja, daar droom ik al lang van. Van zo'n keer in het Kronenburgpark gaan rond te hangen. Geniet even van een chill momentje van de radio. Dit is Frank Boeiengroep.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan

0: Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Zij zouden het wel geweten hebben. Ze kosten dansen, ze kosten zingen. Ze waren met z'n drieën en ze noemden zichzelf Baccara. Yes, sir, I can boogie. Wat een heerlijke fijne plaat om nog eens terug te horen. The New Order, die ken je misschien ook wel. Dit is The Blue. Ja, ja, ja, The Blue One Day. Het is een beetje meer instrumentaal dan gezongen, maar lijf wel fantastisch, hè. Het is toch mooi gemaakt met leuke instrumenten en mensen die muziek kosten spelen. Ik kan je laten genieten van een blauwe maandag.

Populair in de jaren 80, ze stonden met de ene hit na de andere in de hitlijsten van 84 tot 87. 3 jaar lang hebben ze Duits gehouden. Deze Modern Talking, If You Win, If You Want. En als je wint, dan heb je vrienden. Zo is het toch ook al wel duidelijk gebleken. Wat mij betreft, ik heb er nog eentje voor 5 uur. En dat is eentje van, ja, een taal dat wij niet kunnen spreken. Komt dat uit Roemenië of dergelijke meer? Het zou wel eens best kunnen. Deze Ozone is doorgebroken in België in 2004.

0: activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeie avond.
4: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Soms denkt een mens, ik ga een keer een plaats spelen waarvan dat ze naar huis gaan als je zo echt moe bent, zo, hè, in de, ja, bijna ochtend toch wel. En dan is het omgekeerde, dan lukt dat niet, dan beginnen ze pas echt wel ambiance te maken. Brown Girl in the Ring uit 78 was dus de formatie Bonnie M. En dan heb ik nog zo'n plaat van jullie klaarstaan in het tweede gedeelte. En dat is dat ook weer een feestje geblazen. De Saragossa Band met Agagudu.

Dr. Doctor, inderdaad, deze Robert Palmer. En als je zo naar een optreden gaat van een rockband, dan is het deze dat ze zeker en vast gaan spelen. Dat is een van die platen dat regelmatig wat terugkomt, gecoverd door een of ander rockbandje die ze op een kermis of op een optreden, een klein festivalje gaan spelen. Enfin, wij draaiden de fijne plaat van Robert Palmer nog eventjes met Bad Case of Loving You. Dan is het nu tijd geworden voor wat romantiek. Dit is Zie Me Graag. Dan hebben we de formatie Clouseau, Chris en Koen Wouters. MUZIEK

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Goeie avond.

I believe in you, zeker en vast. Ik hoop dat jij ook een klein beetje gelooft in mij als presentator van dit programma. I believe in you. Daarvoor had je nog Ed Sheeran zitten met Bad Habits. Dat was nog voor de boodschappen. Hè. Nu is het tijd geworden voor een fijne disco-klassieker nog eens boven te halen. Michael Sagerbands met Let's All Shine. Een hele fijne namiddag allemaal. Welkom.

Een beetje meer, een beetje minder. Ja, hij kan niks meer meer krijgen natuurlijk. Hè. Deze Rob de Nijs en een van zijn grootste hit. Dat nog altijd leeft hier op Radio Pros. Je hoorde hem met een beetje meer. Tijd geworden dat wij even teruggaan naar wat muziek. Dat het tempo kan op laten zwepen. Jan Ween is zo een van die lekkere dansplaten. Zo'n koffertje van Because the Night. Maar deze dames wil ik ook nog uit Spanje even nog eens willen draaien. Dit is Last Ketchup. Ja, met of zonder pikante curry ketchup of niet. Dit is de ketchup song.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 4.

Het zijn ze van die klassiekertjes waar je nooit genoeg van kunt krijgen. The Cats and Love is a Golden Ring. Ja, Prezema zat nog vaar voor de boodschappen met Zij is voor mij. Goed, het is tijd geworden dat we even terug naar Nederlandstalig werk gaan. Hè. Luc van Meeuwen heeft een hit gepakt van Christophe. Echt waar, als je goed gaat luisteren, ga je het herkennen. 1000 Sterren Hotel was van Christophe. En dit is de versie van Luc van Meeuwen. En dat... Huis op wolken. Alle eruit. Laat je maar volledig.

want ik heb gaan eten en dat is iets dat ik deze avond nog niet kon vertellen, want ja, dan wist ik nog niet wat er op de pot ging, uit de pot ging rollen. Goed, we zijn uitgepraat, zoals ik daarnet al zei. Ik ben er graag morgen terug op dezelfde zender en hetzelfde momentje van de dag. Iets in de spits van maandag tot vrijdag. En dat telkens tussen 16 en 18 uur. Wat heb ik nog voor jou klaarstaan? De Wem en Hungry Like a Wolf. Ah, ja, dat zou wel eens kunnen. En deze fijne ga ik ook nog eens draaien. Dit is nog eens Bruno Mars met zijn

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de voordelen die ze nog geven aan hun leden. Dat staat in zijn grote hervormingsplan. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
4: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet insteken.
3: Onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
5: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
3: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe.
6: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
3: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter, Céline, blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet. En de Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Arendsman. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en dan kan het ook tot 26 graden worden.
7: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: Radio Pros. Jouw muziek.
10: Jouw radio.
11: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
12: Peter Monsieur.

Goedenavond, het is dinsdag, de dag waarop je dingen doet waar je maandag op maandag waarschijnlijk geen zin in hebt. Welkom bij Muziek Mozaïek. De toon is meteen gezet met Willy Sommers, Laat de zon in je hart. We houden het tempo er nog even in, want stilstaan is vanavond geen optie. Ik dank natuurlijk alle collega's die me vooraf zijn gegaan. Handen op het stuur, of als je in de auto zit, of zing luidkeels mee in de keuken met de Pointer Sisters Automatic.

Een fantastisch duet van onze noorderburen. Dat waren Meteoren samen met Hanna May en Wat wil je van mij? Er zijn zo van die platen die iedereen, maar dan ook iedereen, van voor naar achter kan meezingen. Dit is zo een wereldhit. Kom op allemaal samen met Neil Diamond, Sweet Caroline.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.

Een brok Nederlandse popgeschiedenis. Een nummer met vol passie en kracht uit de jaren 90. Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. Tijdloze soul op je radio. Dit is Barry White met You're the First, the Last, My Everything hier in Muziek Mozaïek. En als Barry White de dansvloer warm maakt, hou je vast.

0: Bart Kuil, mooi weer vandaag. Alhoewel het niet bepaald terrasjes weer is. Maar goed, we leven op hoop. Even op adem komen met een van de meest succesvolle duo's van het moment. Herkenbare pop van de bovenste plank. Suzanne en Freek laten hun licht schijnen over deze dinsdagavond met goud. Gelukkig gaat het met Freek weer goed en dat merk je aan de concertreeks waar ze momenteel mee bezig zijn in de Gelderdoom in Nederland.
1: Als je mijn gedachten eens

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Een absolute feel-good classic op je radio. Een muur van geluid waar je spontaan goed gehumeurd van wordt. The Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Kijk eens aan, de koningin van de Vlaamse slager. Een nummer dat destijds heel Vlaanderen in beweging bracht. En dat doet ze vanavond opnieuw. Laura Lynn, je hebt me 1000 maal bedrogen. Hoeveel?

1000 maal is wel heel veel hoor, Laura. Maar goed, we gooien er weer een legendarische klassieker tegenaan. De perfecte plaat voor tijdens het koken of de vroege afwas. Disco Inferno, The Tramps. En voor 6 uur hebben we nog Sasha en Davy.

die het hebben over dit mooie medium waar je nu naar luistert, radio. En dat eerste uur van vandaag sluiten we af met rode wijn John Terra. Hik, tot zo!

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Heerlijk, hè? Luke Jones, I'll Never Fall In Love. Een plaat die warmte brengt, hoe grijs, nat en ja, koud het buiten ook is. De klussen van vandaag zijn hopelijk achter de rug en we gaan het komende uur vullen met nog meer gezelligheid en gouden oldies. We gaan rechtstreeks naar de absolute koningen en koninginnen van de popmuziek. Dit blijft een van de allerbeste platen ooit gemaakt. ABBA, Dancing Queen.

Pure klasse van eigen bodem. Onze eigen Vlaamse kroner die bewijst dat wij ook internationale allure in huis hebben. Yannick Bovy, when you need a friend. Ja, dan zijn ze er meestal niet natuurlijk, hè. Een man die inmiddels geen introductie behoeft. Zijn nummers zitten in ons collectief geheugen gegrift. En deze blijft toch wel heel erg speciaal. Kippenvel gegarandeerd met André Azes. Zij gelooft in mij.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Dat was even terug naar de tijd van de gloriedagen van pop- en rockmuziek uit de jaren 70. De herkenbare stemmen, de heerlijke gitaren, Smokey en Needles en Pins. Soms heb je geen woorden nodig om te omschrijven hoe mooi muziek kan zijn. Dan moet je gewoon luisteren en genieten. Dat is exact het gevoel bij deze Vlaamse topdame. Dana Winner, woordenloos.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.

De krachtige stem van de Tiger uit Wales. Een tijdloze evergreen die herinneringen oproept. Sir Tom Jones en Green Green Grass of Home. Tijd om het tempo weer wat op te schroeven met de drie gezelligste mannen van het Vlaamse podium. Altijd feest als ze uit de luidsprekers knallen. Hier zijn de Romeo's.

Van goed naar beter, dat waren Nick en Simon, de prachtige harmonieën van het bekendste muzikale duo uit Volendam. Een nummer met een mooi verhaal en een sterke tekst. We zijn ze natuurlijk, we kennen ze allemaal als het succesvolste duo uit Volendam, maar inmiddels zijn ze allebei hun muzikale weg ingegaan. Gelukkig hebben we de muziek nog. Met zijn iconische zonnebril en zijn herkenbare stem scoorde hij hit na hit. Dit is een heerlijk feel-good classic uit de jaren 80. Roy Orbison, You Got It.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 23 mei. DJ Peter laat u inleven in de muziek van vroeger en nu. Zing en dans mee op deze topavond.

Een plaat die overal ter wereld voor verbroedering zorgt. Of het nu in een voetbalstadion is of gewoon gezellig bij u thuis in de woonkamer. Onthoud goed, je staat er nooit alleen voor. Gary and the Peacemakers, nog één flinke brok uit Nederland krijgen we. Een nummer dat je met

De West-Vlaamse Thomas Julian en de Klompendans. Ja, en met de prachtige klanken van Gary Hegger gaan we naar het einde van deze muziekmozaïek. Bedankt voor het gezellige gezelschap vanavond en geniet nog van uw dinsdagavond. En heel graag tot volgende week maandag, want dan zijn we Pinkstermaandag zeker, hè? Tot de volgende.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
4: Pros FM.
3: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
5: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic.
6: Why it's a greased lightning?

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Dit is Radio Pros FM 88.8 via internet radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
3: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
4: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens één operatie zal moeten ondergaan.
3: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
4: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen. Goed voor bijna 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt al maar aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet.
5: Deze groei is het resultaat van jarenlange beleid ter ondersteuning van zelfstandigen, zoals een beslissing een paar weken geleden over de moederschapsverlof, tot de mogelijkheid om 15 weken te nemen voor een zelfstandige moeder, zoals een werknemsters. Dus de cijfers zijn goed en zij onderstrepen het belang van zelfstandigen.
2: Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft trouwens stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon en tot 26 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Rock FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
1: Hij was maar een clown.

0: Kijkerkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Just pretend.
1: Hey, hallo! Hier zijn we weer. Dit is Schiffy en Co. met Lala en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

0: my Mexican girl.
1: Tros FM,
2: de radio met eigenheid.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

Radio. Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Feitenkalender. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Met Pros, de nacht door.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.